0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In de Persische Golf bij het Iraanse eiland Kach is een grote olievlek opgemerkt. Dat melden persbureau Reuters en de New York Times. En dat op basis van satellietbeelden. De olievlek zou 50 vierkante kilometer beslaan. De oorzaak is niet bekend. Vanuit Iran zijn er geen berichten over. Op het eiland Kach bevindt zich de grootste Iraanse olieterminal. En die is goed voor 90% van de Iraanse olie-export. Eind maart dreigde de Amerikaanse president Trump nog met de totaal vernietiging van de installaties op het eiland Kach. De Wereldgezondheidsorganisatie telt voorlopig 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. In totaal zijn er 8 vermoedelijke gevallen, waarvan er dus al 6 bevestigd zijn door laboratoriumanalyses. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant. Die variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is intussen onderweg naar Tenerife. Van daaruit vliegen de opvarenden naar hun eigen land. De Nederlandse opvarenden van het schip moeten bij hun terugkeer verplicht 6 weken in een thuisquarantaine. Ook als ze geen symptomen hebben. Ook bij ons zullen 2 Belgen die op het schip zitten worden onderzocht en opgevolgd, maar ze moeten niet verplicht in quarantaine. Real Madrid heeft spelers Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni bestraft met een boete van €500.000 voor een incident op de training. De 2 raakten verwikkeld in een vechtpartij na een ruzie. Valverde liep een hoofdwonde en hersenschudding op en kan 2 weken niet spelen. De 2 hebben intussen hun spijt betuigd en ze zeggen ook de gevolgen van hun gedrag te aanvaarden. Valverde schreef op Instagram ook nog dat vermoeidheid en frustratie na de laatste wedstrijden een rol heeft gespeeld. En dat zulke conflicten meestal intern worden opgelost. Maar omdat het sportief niet goed draait, wordt het opgeblazen. Er is ook echt gevoetbald. Op de 7e speeldag van de Euro Playoffs heeft Standaard in eigen huis met 2-1 gewonnen van oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog geen enkele wedstrijd winnen en gaf voor de tweede week op rij een voorsprong uit handen. Middenvelder Wouter George was achteraf streng voor zijn ploeg, maar hij hoopt op beterschap in de resterende wedstrijden.
3: Ik denk dat we gewoon moeten leren, en zeker uit deze 2 wedstrijden. Ergens is het wel een leermoment, want dit kan gewoon niet meer door de beugel. En ik denk dat we die gewoon moeten spelen met plezier en vooral meer maturiteit. Ik denk dat dat de boodschap is.
2: Standaard staat voorlopig alleen aan de leiding in de Euro Playoffs. 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Maar die 2 ploegen komen zondag nog in actie en Leuven blijft laatste. Het is helder en fris, minimaal rond 5 graden. De dag begint zonnig, we krijgen later stapelwolken en zachte temperaturen tot 22 graden. Ook zondag hetzelfde weer. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder

0: hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: De tijdloze live.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij Israëlische luchtaanvallen op 4 plaatsen in het zuiden van Libanon zijn vrijdag 10 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de slachtoffers zijn volgens Libanon ook 2 kinderen en 3 vrouwen. De pro-Iraanse militie Hezbollah, die vooral actief is in het zuiden van Libanon, heeft gereageerd met 2 aanvallen op militaire basissen in het noorden van Israël. Volgens Israël zijn die raketten neergestort op open terrein en hebben ze geen doel geraakt. In principe is er een staakt het vuren van kracht sinds 17 april, maar Israël zegt het recht te hebben om alle noodzakelijke maatregelen te nemen uit zelfverdediging. Eind volgende week zijn er vredesgesprekken met Israël in Washington. Ook Libanon zal daar dan aan deelnemen. In de Perzische Golf bij het Iraanse eiland Kargh is een grote olievlek opgemerkt. Dat melden persbureau Reuters en de krant The New York Times op basis van satellietbeelden. Die olievlek zou 50 vierkante kilometer beslaan. De oorzaak is niet bekend. Vanuit Iran zijn er geen berichten over zo'n olievlek. Op het eiland Kargh bevindt zich de grootste Iraanse olieterminal en die is goed voor 90% van de Iraanse olie-export. Eind maart dreigde de Amerikaanse president Trump nog met de totale vernietiging van de installaties op het eiland Kargh. In de Royal Albert Hall in Londen is de 100ste verjaardag van Sir David Attenborough gevierd. De bekende natuurdocumentairemaker kreeg ook verjaardagswensen van koning Charles. Die had een bijzondere videoboodschap voor hem. Je hebt de wonderen van de natuur getoond aan de hele wereld. En zo heb je ook getoond hoe belangrijk het is om onze kostbare planeet te beschermen, zei hij en schreef hij.
3: Over those decades, you have revealed the beauty and wonders of nature to audiences around the world in new and marvelous ways. In so doing, you have shared my determination to highlight the urgent need to protect and preserve this precious planet of ours.
2: Een fragment uit die videoboodschap. Het was een heel filmpje. De verjaardagskaart werd dan met behulp van wilde dieren afgeleverd bij de Royal Albert Hall. En daar nam Attenborough onder groot applaus de echte kaart met een glimlach in ontvangst. Het weer nog, het is helder en fris, rond 5 graden de komende uren. De dag begint zonnig en later volgen dan wat stapelwolken. Het blijft wel zacht overdag met maximaal tot 22 graden. En zondag krijgen we een beetje hetzelfde weer. Ik wens je nog een fijne nacht en meer altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de Tijdloze.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus.

0: tijdloze.
1: Hello, this is Serge.
2: And I'm Christian, we're from Kasabian.
3: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
4: Hey, ik ben...
5: David.
4: En ik ben Stefan van...
5: Soulwax.
4: En je luistert naar De Tijdloze, niet kapot te...
5: draaien?

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5 uur en heel goedemorgen. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij een frontale botsing tussen twee mensen op Steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een man van in de 60 om het leven gekomen. De andere bestuurder van de step, een 20er, werd licht gewond, maar verkeerde in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op en ze kwamen zo met elkaar in botsing. Er is een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. Bij Israëlische luchtaanvallen op 4 plaatsen in het zuiden van Libanon zijn vrijdag zeker 10 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Nieuwszender Al Jazeera heeft het over 30 doden. Beide slachtoffers zijn volgens Libanon ook 2 kinderen en 3 vrouwen. De pro-Iraanse militie Hezbollah, die vooral actief is in het zuiden van Libanon, heeft gereageerd met 2 aanvallen op militaire bases in het noorden van Israël. Volgens Israël zijn die raketten neergestort op open terrein. In principe is er een staakt het vuur van kracht sinds 17 april, maar Israël zegt het recht te hebben om alle noodzakelijke maatregelen te nemen uit zelfverdediging. Eind volgende week zijn er vredesgesprekken met Israël in Washington en ook Libanon zal daar aan deelnemen. Sport. In de play-off finale van het volleybal heeft Roeselare de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik. Dat gebeurde in 5 sets. Roeselare-speler Stijn Dulst was tevreden.
3: Ja, dat doet toch wel eventjes deugd. Zeker achter die wedstrijd afgelopen dinsdag. Daar hebben we toch wel even een uppercut gekregen. Doet deze wel heel veel deugd. Zeker ook de manier waarop. Het is vaak zo geweest dat we in de belangrijke momenten het net niet deden, net te kort kwamen. Vandaag doen we dat wel, dus dat doet wel deugd, ja.
2: Mazeik won de vorige 2 wedstrijden. Daardoor staat het nog altijd 2-1 in het voordeel van Mazeik. Wie het eerst 3 keer wint, is kampioen. Dinsdag wordt het 4e duel gespeeld in de Steengoed Arena van Mazeik. En dus dan kan Mazeik eventueel kampioen worden. Voor het eerst sinds 2019 zou dat dan zijn. Het weer nog. Het is helder, fris ook. Minima rond 5 graden de komende uren. De dag begint dan zonnig, met later wat stapelwolken. En het wordt ook zacht, maximaal tot 22 graden. En zondag krijgen we gelijkaardig weer. Ik wens je nog een fijne ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken. Is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen. Open 1 mei.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
0: De tijdloze live.

0: Tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: Het is 6:00. Heel goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Er gaat vandaag dan toch een staakt het vuren van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bekendgemaakt. Hij heeft het bestand meehelpen onderhandelen en de Oekraïnse president Zelensky heeft het nieuws bevestigd. Vandaag, 9 mei, is symbolisch erg belangrijk voor Rusland. Dan wordt er traditioneel een militaire parade gehouden in Moskou om de overwinning op Nazi-Duitsland te vieren. De Russische president Poetin vreesde voor een mogelijke Oekraïnse droneaanval tijdens die parade, maar dat moet dat tijdelijke bestand nu dus voorkomen. En Poetin zal wellicht ook bij de parade zelf aanwezig zijn, dat zei collega Marijn Trio in Ter Zake.
2: Ik denk wel dat Poetin er zal zijn. Het Kremlin heeft dat ook gezegd. Als hij er niet zou zijn, zou dat een afgang zijn. Maar het zal in mineur formaat doorgaan. Het internet wordt ook al platgelegd. De hele dag lang zal er geen internet zijn. Er gaan geen tanks rondrijden, geen zwaar militair materieel. Dus natuurlijk voor een parade die de militaire macht en kracht van Rusland moet uitstralen, die nu vooral angst uitstraalt, dat is toch wel best pijnlijk ook wel om te zien.
1: Rusland en Oekraïne gaan ook akkoord om 1000 gevangenen te ruilen. De politie in Duitsland is op zoek naar 1 verdachte van de bankroof van gisteren in Sinzig en heeft daarover een opsporingsbericht verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 1,80 meter die was gekleed in een witte overal die lijkt op een imkerpak. Die man heeft een kist met geld meegenomen, maar hoeveel daarin zat, dat is nog niet duidelijk. Gisteren bevrijdde de politie 2 mensen die vastzaten in het bankkantoor. Er werd eerst gesproken van een gijzeling, maar daaraan wordt nu getwijfeld. Bij een frontale botsing tussen 2 mensen op steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een man van in de 60 om het leven gekomen. De andere bestuurder van de step, een 20er, werd licht gewond, maar hij verkeerde wel in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die was aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere man reed de brug op. Een aanrijding kon niet meer vermeden worden. Er is nu een verkeersdeskundige aangesteld. In de Europe Playoffs van het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen en gaf voor de 2e week op een rij een voorsprong uit handen. Middenvelder Wouter George was achteraf dan ook streng voor zijn ploeg, maar hoopt op beterschap in de laatste 3 matchen van het seizoen.
3: Ik denk dat we gewoon moeten leren, en zeker uit deze 2 wedstrijden. Ergens is het wel een leermoment, want dit kan gewoon niet meer door de beugel. En ik denk dat we die gewoon moeten spelen met plezier. En vooral meer maturiteit. Ik denk dat dat de boodschap is.
1: Dankzij deze zege komt Standaar voorlopig alleen aan de leiding in de Europe Playoffs met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo. Zij komen morgen nog in actie. Leuven blijft laatste. En in de playoff-finale van het volleybal heeft Roeselaren de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik in 5 sets. Mazeik won wel de vorige 2 wedstrijden, waardoor het nog altijd 2-1 staat in het voordeel van de Limburgers. Dinsdag wordt het 4e duel gespeeld in Mazeik en als de club dan wint, dan is het voor het eerst sinds 2019 kampioen. Het weer, de dag begint zonnig, later wat meer stapelwolken. Zachte temperaturen vandaag ook tot 22 graden. En morgen ongeveer hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: feitloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
1: Het is 7 uur. Heel goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Het was gisteravond onrustig in het Antwerpse district Hoboken. Een 600-tal mensen kwamen er op straat en de politie werd bekogeld. De aanleiding voor de onrust was een steekpartij van de nacht ervoor. Een man van 30 is daarbij overleden. En gisteren is ervoor ook een verdachte opgepakt. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
2: Na 10 uur is de rust er eigenlijk wel weergekeerd. Dus het lijkt erop dat het vatten van die mogelijke verdachte de rust wel heeft, of de gemoederen heeft kunnen bedaren. Nu, de politie blijft het natuurlijk wel van dichtbij opvolgen, want we willen natuurlijk vermijden dat het opnieuw escaleert.
1: Bij een botsing tussen twee steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte licht gewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke brug die werd aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere reed de brug op. Er gaat vandaag dan toch een staakt het vuren van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. Hij heeft het bestand mee helpen onderhandelen. En de Oekraïense president Zelensky heeft het nieuws bevestigd. Vandaag, 9 mei, is symbolisch erg belangrijk voor Rusland. Dan wordt er traditioneel een militaire parade gehouden in de hoofdstad Moskou om de overwinning op Nazi-Duitsland te vieren. De Russische president Poetin vreesde voor een mogelijke Oekraïense droneaanval tijdens de parade. En hij schuwde steeds meer de publieke optredens, zei collega Marijn Trio in Ter Zake.
3: Ik denk dat hij zeker meer en meer geïsoleerd is en dat dat ook iets is dat al heel lang gebeurt. Sinds corona, sinds de covid-crisis, is hij zich gaan distancieren van veel andere mensen en hij zou dus inderdaad zich vooral in bunkers schuilhouden. Ik denk dat hij heel erg voorzichtig is, maar natuurlijk, hij is wel de belangrijkste man in Rusland voor ook die oorlog. Dus ik denk dat het ook logisch is dat hij wel zich heel erg beschermt.
1: Nu er een tijdelijk bestand is, zal Poetin wellicht toch ook zelf de parade bijwonen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. Die variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is momenteel onderweg naar Tenerife en van daaruit zullen de opvarenden dan terug naar hun eigen land vliegen. De Nederlandse reizigers van het schip moeten bij hun terugkeer verplicht 6 weken in thuisquarantaine, ook als ze geen symptomen hebben. Ook bij ons zullen de 2 Belgen aan boord van het schip worden onderzocht en opgevolgd. In de playoff-finale van het volleybal heeft Roeselare de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik in 5 sets. Mazeik won wel de vorige 2 matchen, waardoor het nog altijd 2-1 staat in het voordeel van Mazeik. Roeselare-speler Stijn Dulst.
4: Ja, dat doet toch wel eventjes deugd. Zeker achter die wedstrijd afgelopen dinsdag. Daar hebben we toch wel even een uppercut gekregen. Doet deze wel heel veel deugd. Zeker ook de manier waarop. Het is vaak zo geweest dat we in de belangrijke momenten het net niet deden, net te kort kwamen. Vandaag doen we dat wel, dus dat doet wel deugd, ja.
1: Nu dinsdag wordt het 4e duel gespeeld in Mazeik. Als de thuisclub dan wint, dan is het voor de eerste keer sinds 2019 weer landskampioen. En in de Europlayoffs van het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen en gaf voor de 2e week op een rij een voorsprong uit handen. Dankzij deze zege komt Standaar nu voorlopig alleen aan de leiding in de Europlayoffs met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Zij komen morgen nog in actie. Leuven blijft laatste. Het weer vandaag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken, maar het blijft wel droog de hele dag. Zachte temperaturen ook straks tot 22 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws. De tijdloze.

0: piekverbruik, onbalanskosten, injectietarief, wie verzint dat toch allemaal?
1: Allee, dat is toch gemakkelijk?
0: Ah ja? Hoe weet je dat allemaal?
1: N-Wise levert niet alleen stroom, maar ook het inzicht om er je voordeel uit te halen als ondernemer. Ze maken je echt energie.

0: Bij Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
0: Op en top, professioneel. Met de pro van Profil. Dat beloven wij.
1: Ah.
2: Profil.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profil.be.
3: De tijdloze live.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 80.

0: go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Nou wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
8: Chin chin.
7: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
8: Knalprijs.
7: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: De tijdloze.

0: Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
0: Op en top, professioneel. Met de pro van Profil. Dat beloven wij.
1: Ah, Profil.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profil.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: De tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen.
4: 3 dagen wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne. Vanaf vandaag leggen Rusland en Oekraïne 3 dagen de wapens neer. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. De gevechtspauze komt er op vraag van Rusland, want vandaag is daar een belangrijke dag. Op deze 9 mei herdenken de Russen de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog met een militaire parade. Maar ondanks de wapenstilstand hangt er toch nog veel spanning in de lucht, hè Marijn Trio?
5: Ja, Oekraïne slaagt er de voorbije weken alsmaar vaker in om de Russische luchtafweersystemen te omzeilen en met drones en zelf ontwikkelde raketten doelwitten te treffen diep in Rusland. En daarom besliste het Kremlin eerder al dat er geen zware militaire voertuigen, tanks of raketsystemen zullen deelnemen. En buitenlandse journalisten worden ook geweerd van de parade. Allicht om de regie te bewaren op het Rode Plein zullen enkel Russische media toegelaten worden.
4: Gisteravond was het onrustig in het Antwerpse district Hoboken. Een 600-tal mensen kwam er op straat en de politie werd bekogeld. De aanleiding voor de onrust was een steekpartij van de nacht ervoor. Daarbij is een man van 30 gestorven. Het parket onderzoekt de zaak als roofmoord en heeft een verdachte opgepakt. Ondertussen is alles weer rustig in de wijk. Bij een frontale botsing tussen twee steps in La Louvière, in de provincie Henegouwen, is een 60er gestorven. De andere bestuurder van de step was een 20er, die raakte lichtgewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. Het ongeval wordt onderzocht. En in de Euro Playoffs van het voetbal heeft Standaard met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen. Middenvelder Wouter George was achteraf dan ook streng voor zijn ploeg. Hij hoopt op beterschap.
6: Ik denk dat we gewoon moeten leren. En zeker uit deze 2 wedstrijden. Ergens is het wel een leermoment, want dit kan gewoon niet meer door de beugel. En ik denk dat we die gewoon moeten spelen met plezier. En vooral meer maturiteit. Ik denk dat dat de boodschap is.
4: Standaard staat hierdoor aan de leiding in de Euro Playoffs. Leuven blijft laatste. Vandaag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken, maar het blijft droog. Zachte temperaturen tot 22 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: De tijdloze live.

0: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
2: Ah.
1: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
3: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
4: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
3: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 €.
1: Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: De tijdloze.
3: Niet kapot te kraaien, gelijk dat we weer in Oerstum zeggen.

0: tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze.
3: Well, I bet that you look good on the dance floor all night long.
2: De tijdloze dansant. Straks in Charlatan in Gent.
4: Are you ready to party?

0: autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Peugeot.
2: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
3: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot. De tijdloze. Het is 9:00. Goedemorgen.
6: 3 dagen wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne. Vanaf vandaag leggen Rusland en Oekraïne 3 dagen de wapens neer. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. De gevechtspauze komt op vraag van Rusland, want vandaag is daar een belangrijke dag. Op deze 9 mei herdenken de Russen de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Ze doen dat met een grote militaire parade. Maar ondanks de wapenstilstand hangt er toch nog veel spanning in de lucht, hè, Marijn Trio?
7: Ja, Oekraïne slaagt er de voorbije weken alsmaar vaker in om de Russische luchtafweersystemen te omzeilen en met drones en zelfontwikkelde raketten doelwitten te treffen diep in Rusland. En daarom beslist het Kremlin eerder al dat er geen zware militaire voertuigen, tanks of raketsystemen zullen deelnemen. En buitenlandse journalisten worden ook geweerd van de parade. Allicht om de regie te bewaren op het Rode Plein zullen enkel Russische media toegelaten worden.
6: Dankjewel, Marijn. Gisteravond kwam een 600-tal mensen op straat in Hoboken in Antwerpen. De aanleiding voor de onrust daar is een steekpartij van de nacht ervoor. Daarbij is een man van 30 gestorven. Het parket onderzoekt de zaak als roofmoord en heeft een verdachte opgepakt. Ondertussen is alles weer rustig in de wijk. De politie in Duitsland is op zoek naar een verdachte van de bankroof van gisteren in Sinzig. Het gaat om een man van ongeveer 1,80 meter. Die was gekleed in een witte overal zoals een imkerpak. De man heeft een kist met geld meegenomen. Hoeveel daarin zat, is nog niet duidelijk. Gisteren bevrijdde de politie 2 mensen die vastzaten in een bankkantoor. Er werd eerst gesproken van een gijzeling, maar daaraan wordt nu getwijfeld. Bij 4 Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 10 mensen gestorven, dat meldt Libanon. Nieuwszender Al Jazeera heeft het over 30 doden. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft gereageerd met 2 aanvallen op militaire basissen in het noorden van Israël. Volgens Israël zijn die raketten neergestort op open terrein. In principe is er sinds 17 april een wapenstilstand, maar Israël zegt dat ze recht hebben op zelfverdediging. In de playoff-finale van het volleybal heeft Roeselare de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik in 5 sets. Mazeik won wel de vorige 2 wedstrijden, waardoor het nog altijd 2-1 staat in het voordeel van Mazeik. Roeselare-speler Stijn Dulst.
8: Ja, dat doet toch wel eventjes deugd. Zeker achter die wedstrijd afgelopen dinsdag. Daar hebben we toch wel even een uppercut gekregen. Doet deze wel heel veel deugd. Zeker ook de manier waarop. Het is vaak zo geweest dat we in de belangrijke momenten het net niet deden, net te kort kwamen. Vandaag doen we dat wel, dus dat doet wel deugd, ja.
6: Dinsdag wordt het 4e duel gespeeld in Mazeik. Als Mazeik die wint, is het voor het eerst sinds 2019 kampioen. En in de Europlayoffs van het voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen. Standaar staat voorlopig aan de leiding in de Europlayoffs. Leuven blijft laatste. Vandaag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken, maar het blijft droog. Zachte temperaturen tot 22 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
9: De tijdloze jaren 90.
5: Stefan Akkermans.
10: Goedemorgen, het is zaterdag voormiddag en dit is jouw vaste afspraak voor jouw tijdloze jaren 90 tot 12 uur. Met nu U2 en Even Better Than The Real Thing. 1991 van Achtung Baby, het album dat U2 redde van zichzelf. Na Rattle and Hum had de pers

Ze al afgeschreven als een band die te serieus was geworden over hun eigen grootsheid. En ze trokken naar Berlijn en ze kwamen terug met iets wat niemand had verwacht. Even Better Than The Real Thing werd geproduceerd door Daniel Lanois en Brian Eno. Maar de eigenlijke doorbraak in het geluid kwam van The Edge, die voor het eerst op grote schaal met zware distortion en feedback werkte in plaats van zijn gekende DJ-loops. Daar gaan we. Goedemorgen. De

0: YouTube and even better than the real thing. In 91 kregen we herinneringen aan het feit dat de Franse meester van de provocatie, Serge Gainsbourg, zelfs vanuit zijn as nog steeds de coolste man in de kamer was. De oorspronkelijke versie uit 68 was al een technisch huzarenstukje dat Gainsbourg in 91 bijna had doen glimlachen. De legendarische Drumbreak is namelijk niet ingespeeld door een mens, maar is een van de allereerste keer dat een componist een ritme creëerde door verschillende tape-loops fysiek aan elkaar te plakken en met de hand te vertragen. In 91 ontdekte de remixers dat ze nauwelijks iets aan de beat hoefden te doen. De groove die Serge decennia eerder in een waas van gitano-rook had bedacht, zeg maar, was al moderner dan wat de meeste producers op dat moment uit hun gloednieuwe computers kregen. En Serge zelf had het overigens om zijn eigen teksten terug te horen. Tijdens de oorspronkelijke opnamesessies eiste hij dat er een scherm tussen hem en de technici stond, zodat niemand kon zien hoe hij zijn teksten van de verfrommelde papiertjes afschraapte, terwijl hij een fles rode wijn soldaat maakte.
1: One, two, three, shake. It's okay.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft, hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Nu bij Maxizo.

0: hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: De tijdloze live.

Baby's Got Sauce. The Prodigy nu en Smack My Bitch Up uit 1997. Het nummer dat iedereen boos maakte en niemand kon negeren. BBC weigerde het te draaien. MTV draaide de video alleen na middernacht. De video toont een nacht vol geweld, drugs en seks vanuit het standpunt van de hoofdpersonage, die op het einde een vrouw blijkt te zijn. En dat maakte een deel van de verontwaardiging achteraf wat ingewikkeld. Champions of Free Speech verdedigde een nummer waarvan de boodschap genuanceerder was dan de titel deed vermoeden. Het bleef verboden. Het bleef gedraaid worden. Want zo werkt dat nu eenmaal.

Prodigy en Smack My Bitch Up. De datum is geprikt 5 september in Sint-Niklaas in de thuisstad. Hooverphonic bestaat al 30 jaar en viert dat met een heleboel Europese shows, maar vanaf die dag ook zonder gitarist Ramon Geert. Na Geike is hij het tweede vaste bandlid dat die succesformatie verlaat. Hooverphonic is nu helemaal Alex Callier. Ramon is fysiek op, zegt de man. In wien kale hoofd nu al volop nieuwe platen en verrassende plannen rijpen. Ben benieuwd. Hooverphonic is dit met Eden.

0: Panic en Eden en zometeen MLM en The Way I Am. Geen vrolijke hoek, eigenlijk gewoon frustratie op een beat, The Way I Am. Na het succes van My Name wou de platenfirma nog zo'n single, nog iets grappig, nog iets commercieels. En MLM had daar duidelijk geen zin in. Het is eigenlijk een antwoord daarop, niet subtiel verpakt ook. En hij produceerde de beat dan ook zelf midden in de nacht, alleen in de studio. Je hoort het zometeen.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
2: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
5: De tijdloze.

Eminem and the Way I Am. En dan komt er Blur met Tender met een gospelkoor. Damon Albarn, die plots vriendelijk klinkt. Niemand zag dat aankomen. Tender in 1999, na Britpop en al dat Britse sarcasme, wou Blur ineens iets menselijker klinken. Minder slim, meer warm. Een gevaarlijke oefening natuurlijk, maar dan wordt het snel merig. Maar hier net niet. Dat gospelkoor is niet gewoon achtergrond. Damon Albarn heeft die song letterlijk geschreven nadat hij de London Comedy Gospel Choir hoorde repeteren. En daardoor krijg je dat call and response gevoel. Alsof het nummer zichzelf vooruit trekt. Zonder dat koor was dit een totaal andere song geweest. En waarschijnlijk ook een mindere.

Madonna in Beautiful Stranger. Dit is DNA en Susan Vega en Tom's Diner. Het origineel was a cappella. En Vega nam het in de jaren 80 op zonder enige begeleiding, puur stem. En zette het op haar album. En twee Britse producers die samen door het leven gingen als DNA, sampleden die stem zonder toestemming, plakten er een dansbeat onder en brachten het uit. En het werd een hit. En Vega die hoorde het voor het eerst op de radio. Ze had het niet om gevraagd, was er niet voor betaald en had het niet goedgekeurd. En in plaats van een rechtszaak te starten, besloot haar label de officiële versie uit te brengen met DNA. En Vega deelde mee in de opbrengst. Een van die zeldzame gevallen waarin sample-piraterij goed afliep voor iedereen.

0: Bas in Streets of Philadelphia. En zometeen Bloodhound Gang and the Bad Touch uit 99, een nummer over seks. Vermomd als natuurdocumentaire. De tekst begint met een verwijzing naar Discovery Channel, wat het Amerikaanse kabelnetwerk destijds niet had gevraagd en helemaal niet op prijs stelde.
1: Hallo, kust, het is uw rechteroor hier.
2: En hier uw linkeroor.
1: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
2: Wat blief?
1: Zie je het wel?
2: Oh, amai, dat is ampetant.
1: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
2: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
1: Wat?
2: Aan halve prijs?
1: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
2: Wat blief?
1: Bij Hans?
2: Ja, het kan anders.

Lazaan Gang en de Bad Touch. Afgelopen dinsdag in de Roma in Borgerhout. De bende met meer dan 15 miljoen verkochte singles en albums. Hier is Wet, Wet, Wet. And Love Is All Around.

en Cream. Dit is Living Color en Cult of Personality. Politieke rock met een riff die klinkt alsof iemand een parlementair debat in brand steekt. De groep zei later dat het nummer gaat over waarom mensen leiders bijna als filmsterren beginnen te behandelen. Handig voor democratieën en vooral voor merchandising.

0: Zometeen nog meer jaren 90 met Oasis en ook Mick Jagger, maar ook Massive Attack en Spin Doctors.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Ik ben Pippa de kat.
4: En ik Bobby de hond van Maxizo.
5: Hallo!
3: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
4: Neem uw baasje eens mee.
3: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
4: Met de lage pladijzen.
3: Prijzen. Lage prijzen.
4: Wat zei ik?
3: Pladijzen.
4: Lage prijzen natuurlijk.
3: Ja. Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
4: Goed voor het baasje.
6: Medi-market. Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
7: Lagere prijzen, keuze. Advies Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: De tijdloze. Het is 10:00. Goedemorgen.
11: Rector Petra de Sutter wil in gesprek met de actievoerders die het Gentse UFO-gebouw bezetten. Gistermiddag blokkeerden ruim 100 studenten en personeelsleden het UFO-gebouw in het centrum van Gent. En daardoor kon de raad van bestuur niet samenkomen. Ondertussen blijven ze daar ook verder kamperen. De actievoerders eisen dat de Gentse universiteit de banden verbreekt met Israëlische universiteiten. Rector de Sutter gaat maandag in overleg met de actievoerders zonder camera's. Voorlopig verdedigt ze het actieplan van de UGent.
12: De weg die wij gekozen hebben, eigenlijk al 2 jaar geleden, en waar we op dit moment toch enigszins succes hebben geboekt, en dat is redelijk uniek in Europa, is de juridische weg waarbij we de Europese Commissie eigenlijk verplichten zich uit te spreken of het mogelijk is op basis van mensenrechten schendingen door Israël uit het project te stappen. En dat hebben we gedaan. We zijn uit een van onze lopende projecten intussen gestapt en bekijken nu hoe we dat met verdere projecten gaan doen.
11: Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus en die variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is momenteel onderweg naar Tenerife. Van daaruit vliegen de opvarenden naar hun eigen land. De 2 Belgen die op het schip zitten worden onderzocht en opgevolgd en zullen thuis in quarantaine moeten. Bij 4 Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 10 mensen gestorven. Dat meldt Libanon. Nieuwszender Al Jazeera heeft het over 30 doden. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft gereageerd met 2 aanvallen op militaire basissen in het noorden van Israël. En volgens Israël zijn die raketten neergestort op open terrein. In principe is er sinds 17 april een wapenstilstand, maar Israël zegt dat ze recht hebben op zelfverdediging. En in de Royal Albert Hall in Londen is gisteravond de 100ste verjaardag van Sir David Attenborough gevierd. De bekende natuurdocumentairemaker kreeg ook verjaardagswensen van koning Charles. In een videoboodschap klonk het zo.
13: Over those decades, you have revealed the beauty and wonders of nature to audiences around the world in new and marvelous ways.
11: Je hebt de wonderen van de natuur getoond aan de hele wereld en zo heb je ook getoond hoe belangrijk het is om onze kostbare planeet te beschermen, zei Charles. Vandaag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken, maar het blijft wel droog. Zachte temperaturen tot 22 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
14: De tijdloze jaren 90.
15: Stefan Akkermans.
0: Good morning. Dit zijn jouw tijdloze jaren 90 tot 12 uur met nu Screaming Trees en Nearly Lost You. In 92 was de soundtrack van de film Singles de officiële bijbel van de grunge en Nearly Lost You van de Screaming Trees was daar het absolute kroonjuweel van. En wat de meidig mensen weten is dat de opname van dit nummer een logistieke nachtmerrie was, omdat de onderlinge verstandhouding binnen de band op dat moment historisch diep zat.
14: De tijdloze.

Screaming Trees and Nearly Lost You. Hier is Oasis met Rock and Roll Star uit 94 van Definitely Maybe, de openingstrek van hun debuut. En Liam Gallagher zingt alsof hij al gewonnen heeft, terwijl de plaat nog niet eens uit is. Definitely Maybe werd opgenomen in 3 verschillende studio's, omdat de eerste 2 sessies mislukten. De band was te dronken, te luidruchtig of allebei. En de derde poging vond plaats in Wales, waar ze min of meer werden opgesloten tot het af was. Noel Gallagher schreef Rock and Roll Star als tiener in Manchester, toen hij nog bij zijn moeder woonde en in een platenzaak werkte.

Anouk en Sacrifice. Hier is Gorky en Lieve Kleine Piranha. Luc de Vos schreef dit nummer eind jaren 90. Romantisch op een Gorky-manier. Dus liefde, melancholie en het gevoel dat alles tegelijk schoon en licht problematisch is. Vlaamse rock heeft daar een doctoraat in. Gorky.

verscheur me op deze zaterdagmorgen bij de tijdloze jaren 90 met Gorky en lieve kleine Piranha. Hier is Mick Jagger en Sweet Thing. Begin jaren 90 besloot Jagger even solo te gaan met het album Wandering Spirit. Dat was eigenlijk zijn manier om te bewijzen dat hij ook zonder Keith Richards nog perfect chaos kon organiseren. Sweet Thing klinkt opvallend modern voor die periode. Veel groove, veel attitude en net genoeg vuile randjes om te tonen dat hij nog altijd liever rondhangt in nachtclubs dan in vergaderingen.

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.

Dat was The Verve. En dit is de live versie van Glory Box van Portishead. Bad Gabin staat op het podium zoals ze een brandend gebouw zou verlaten, met een mengeling van diepe tegenzin en een bijna bovenaardse kalmte. En terwijl de rest van de wereld in de late jaren 90 geobsedeerd was door de felle kleuren van de Spice Girls of de bioscoopgekte rond Titanic, besloot Portishead met de live uitvoering van Glory Box dat het tijd was voor een flinke portie asgrijs en emotionele hoogspanning. Daar

Hope and Beautiful Love. En dit is een van die momenten in de muziekgeschiedenis waar vijf snotneuzen uit het slaperige Engelse dorpje Centerford plotseling besloten dat ze de coolste mensen op de planeet waren. Met Unbelievable bewees IMF dat je met een flinke dosis prani, een gesampelde schreeuw en een paar veel te wijde broeken een wereldhit kan scoren die drie decennia later nog steeds elke keuken onveilig maakt.

0: Unbelievable.
1: IMF en Unbelievable en zometeen de Placebo en Pure Morning uit 98 van Without You I'm Nothing. Brian Molko schreef het over een vriend die je dreigde te verliezen aan verslaving. De zin A friend in need is a friend indeed. Klinkt als een cliché, maar is in context alles behalve dat. Pure Morning was het eerste Placebo nummer dat de Britse top 10 haalde op nummer 4. Wat voor een band die klinkt zoals Placebo klinkt eigenlijk als een kleine schok voor iedereen, inclusief henzelf. Het is ook een nummer waarmee een hele generatie zich voor het eerst begrepen voelde.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
7: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
8: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: De tijdloze.

Tijdloze jaren 90 met Placebo en Pure Morning. Dit zijn de Kreuners en zo jong Walter Groothuis op zijn meest nostalgisch. Wat voor de Kreuners betekent dat het pijn doet, maar je toch blijft luisteren. Het nummer gaat over jeugd die voorbij gaat en de onmogelijkheid om dat tegen te houden.

tijdloze jaren 90 met Massive Attack en Man Next Door. Hier zijn Spin Doctors. En Little Miss Can't Be Wrong. Chris Barron schreef dit nummer zo gezegd over zijn stiefmoeder. Altijd gezellig wanneer familieconflicten eindigen als wereldhit. Therapie, maar dan met royalties. Barron zei later dat hij de tekst eigenlijk vrij bitter vond. Maar door de vrolijke groove hoorde bijna niemand dat. En dat gebeurde wel vaker in de jaren 90. Mensen dansen enthousiast op nummers over relationele schade.

0: Nog een uurtje jaren 90 met Underworld, Manic Street Preachers, Radiohead, maar ook Foo Fighters en Arno.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
3: Ah.
2: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Nu bij Maxizo.
7: Hallo!
6: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
9: Het parket opent een onderzoek naar anti-Joodse gezangen van Club Brugge-supporters. Vorige zondag zouden supporters van Club Brugge tijdens de wedstrijd op Anderlecht anti-Joodse liederen gezongen hebben. Het parket heeft een onderzoek geopend voor het aanzetten tot haat of geweld. Met het onderzoek wil het parket te weten komen welke supporters zulke liederen hebben gescandeerd, zodat ze opgepakt kunnen worden. De voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, zal ook verhoord worden als verdachte, zegt het parket. En dat verhoor zou maandag plaatsvinden. De Universiteit van Gent plant maandag een overleg met de pro-Palestijnse actievoerders. Zij houden een deel van het UFO-gebouw in het centrum van Gent bezet. De actievoerders eisen dat de UGent de banden verbreekt met de Israëlische universiteiten. Rector Petra de Sutter zegt dat het gesprek zal plaatsvinden in besloten kring en niet voor camera's, zoals de actievoerders eerst vroegen.
10: Als je gaat onderhandelen, dat heb ik in de politiek ook wel geleerd natuurlijk, dan doe je dat niet voor de camera's, dan doe je dat achter de camera's. Maar we zijn wel van plan met een delegatie met experten echt zeer gedetailleerd ons beleid toe te lichten aan de actievoerders. En we zijn bereid om dat in hun groep te doen. Maar wij willen bijvoorbeeld niet praten met gemaskerde mensen en continu gefilmd worden voor allerlei mediatieke of sociaal-mediatieke bedoelingen.
9: Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. De 6 gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. Die variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is momenteel onderweg naar Tenerife. Van daaruit vliegen de opvarenden naar hun eigen land. De 2 Belgen die op het schip zitten worden onderzocht en opgevolgd en zullen thuis nog enkele weken in quarantaine moeten. In Myanmar, in Zuidoost-Azië, is een robijn gevonden van 11.000 karaat. Het gaat om een van de grootste exemplaren ooit. Robijnen zijn edelstenen met een dieprode kleur en ze behoren tot de duurste stenen in de wereld. Hoeveel de steen waard is, is nog niet bekend. Vandaag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken, maar het blijft wel droog. Zachte temperaturen tot 22 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
11: De tijdloze jaren 90.
12: Stefan Akkermans.
0: Goedemorgen, nog 1 uur jaren 90 met nu Manic Street Preachers en Motorcycle Emptiness. Voordat de wereld Manics leerde kennen als de gerespecteerde veteranen, waren ze 4 broodmagere kerels in met graffiti bespoten jeans die beloofden 16 miljoen exemplaren van hun debuutalbum te verkopen en daarna onmiddellijk uit elkaar te gaan. Dat plan mislukte falikant, vooral omdat ze veel te goed waren om zomaar te verdwijnen.

0: Street Preachers en Motorcycle Emptiness hier bij de tijdloze jaren 90. En dit is Underworld. Na Born Sleepy verwachtte iedereen ja, eigenlijk nog zo'n ravebom. Underworld kwam dan gewoon met Jumbo. Trager, zweverig en alsof je om 4 uur 's nachts alleen op de trein zit na een veel te lange clubnacht. Carl Hyde schreef de tekst half improvisationistisch. Improvisationistisch, zoals wel vaker bij Underworld, veel losse beelden, flarden gedachten en zinnen die klinken alsof iemand notities maakte op een servet in een Londense nachtclub. En vreemd genoeg werkt dat perfect.
1: Brothers, a little sale on vests at Walmart. $9.
2: Oh, yeah?
1: $8 something, yeah. Nice little vest, light.

0: wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden.

Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. De tijdloze live.

Het was Push en hier is Radiohead, een talkshow host, een B-kant, officieel de B-kant van Street Spirit. Tom York heeft altijd beweerd dat B-kanten de nummers zijn die te goed zijn voor een album, maar vreemd voor een single. Talkshow host past daar perfect in. Het werd breed bekend toen het op de Romeo and Juliet soundtrack belandde in 1996. Radiohead.

Radiohead, een talkshow host hier bij de tijdloze jaren 90. Hier zijn Foo Fighters en Learn to Fly. En dan zitten we in het schoon jaar 1999 van There Is Nothing Left to Lose. Het eerste album dat de Foo Fighters opnamen in Dave Grohl's eigen huis in Virginia. Zonder platenlabel-interferentie. Ze hadden hun contract met Capitol Records namelijk beëindigd. Tekenden bij RCA en kregen plotseling de vrijheid om te doen wat ze wilden. En het eerste wat ze wilden was een song schrijven. Learn to Fly is het resultaat. 3/4 minuut korter dan de gemiddelde Foo Fighters single.

0: En zometeen is het Arno. Arno, geboren in Oostende. De zee, de verveling, de rauwe romantiek van een Belgische havenstad. Les Filles du Bord de Mer past daar perfect in. Het klinkt alsof het altijd heeft bestaan. Alsof het een chanson is die ergens in de jaren 60 is vergeten. En nu teruggevonden.
1: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: De

Voilà, je bent helemaal in de sfeer op deze zaterdagvoormiddag. De tijdloze jaren 90 met Agnosis. Met een knipoog naar de jaren 60, naar chanson Les Filles du Bord de Mer. Hier is David Gray en het zeer schone Babylon uit 98 van White Leather. Het album dat Gray zelf financierde omdat geen enkel label het wilde uitbrengen. Het budget was zo laag dat hij het opnam in zijn flat in Londen op een tweedehands computer met een gepiratiseerde versie van Pro Tools. Zo ging dat nu eenmaal. Babylon. Jawel, hier is David Gray.

CJ Ballant en Sugar is Sweeter. Terwijl de rest van de wereld in 1990 nog aan het bekomen was van de val van de Berlijnse muur en zich afvroeg of die nieuwe Hubble-telescoop wel scherpe foto's zou maken, hielden de Sundays het liever klein. Met Here's Where the Story Ends maakte de ultieme soundtrack voor een generatie die liever binnenbleef met een goed boek dan op de barricade te klimmen.

0: and All I Need. Zometeen is er Temple of the Dark met Hunger Strike. Een eenmalig project, een rauwe album en toevallig een van de beste dingen die ooit uit Seattle zijn gekomen. Het album werd opgenomen in 2 weken met muzici die elkaar al jaren kenden en verder niets te bewijzen hadden. Eddie Vedder zong de lage partij omdat Cornell vond dat zijn eigen stem te hoog lag voor dat deel van het nummer. En Vedder was op dat moment net aangekomen in Seattle, kende vrijwel niemand. Hij werd uitgenodigd voor een sessie alsof het de gewoonste zaak ter wereld was. Hij had Pearl Jam nog niet eens officieel gevormd. Zometeen dus Temple of the Dark.
1: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: De tijdloze.

Quest en Can I Kick It. In 98 was de wereldcollectieve aandacht verdeeld tussen de vraag wat Bill Clinton precies in het Oval Office uitspookte en of die ijsberg in Titanic niet gewoon ontkenbaar was. Te midden van dat mediageweld dreef The Way van Fastball naar de oppervlakte. Een nummer dat klonk als een zonnige roadtrip, maar een duister geheim met zich meedroeg.

0: Dit waren jullie tijdloze jaren 90. Zometeen hoor je wat je met de paplepel hebt meegekregen. Geniet zonder mate en heel graag tot volgende zaterdag om 9 uur.
1: That was wonderful.
2: Bravo.
1: I loved that.
2: Oh, it was great.
1: Well, it was pretty good.
2: Well, it wasn't bad.
1: Well, there were parts of it that weren't very good,
2: though. It could have been a lot better.
1: I didn't really like it.
2: It was pretty terrible.
1: It was bad.
2: It was awful.
1: It was terrible.
2: Get him away.
1: Hey, boo.
2: Boo.
3: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
4: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
6: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
7: Het parket opent een onderzoek naar anti-Joodse gezangen van Club Brugge supporters. Tijdens de wedstrijd op Anderlecht vorige zondag zouden Club Brugge supporters anti-Joodse liederen gezongen hebben. Het parket opent een onderzoek voor het aanzetten tot haat of geweld. Ze willen weten welke supporters zulke liederen hebben gescandeerd. Het is niet de eerste keer dat clubsupporters hiervoor in opspraak komen. In 2018 en 2019 bijvoorbeeld kwam Club weg met een vrijspraak. De voetbalbond ging akkoord dat de term Joden een onschuldige geuzennaam was voor Anderlecht-fans. De voorzitter van Club Brugge, Bart Verhaal, Hagen zal maandag zelf ook verhoord worden als verdachte. Volgens de club is dat omdat hij als voorzitter van Club Brugge Club Brugge vertegenwoordigt. Verhagen was zelf niet bij de match aanwezig. In Gent worden laadsessies aan publieke laadpalen effectief korter door de invoering van het zogenaamde rotatietarief. Wie zijn elektrische wagen langer dan 4 uur laat laden, betaalt sinds februari extra kosten. En dat moet ervoor zorgen dat bestuurders hun auto's na het laden sneller verplaatsen zodat de laadpaal vrijkomt. De maatregel leverde de stad Gent intussen al €230.000 op, maar het bedrag van de maand maart ligt een stuk lager dan in februari. En dat wijst er dus op dat steeds meer mensen rekening houden met de kosten. In Rusland is de grote militaire parade afgelopen. Op 9 mei herdenken de Russen traditioneel de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar Pauline Lambert, de festiviteiten waren dit jaar toch wat kleiner.
8: Het hele gebeuren heeft ook maar een uurtje geduurd. Dat is veel korter dan normaal. En dat komt omdat er geen militair materieel in de parade zat. Geen tanks, geen raketten, geen drones ook niet. Het wapentuig werd wel getoond in actie aan het front in Oekraïne in zo'n promovideo's. Op grote schermen werden die getoond. De parade lijkt vooral veel kleiner te zijn om veiligheidsredenen. Ondanks een staakt het vuren is er ongerustheid dus over mogelijke Oekraïnse aanvallen.
7: Dankjewel, Paulien. De Russische president Poetin probeerde tegelijk wel zelfzekerheid uit te stralen in een korte toespraak. Hij zei dat Rusland zal winnen in deze oorlog, net als in de Tweede Wereldoorlog. Vanmiddag vrij zonnig met stapelwolken en tot 22 graden. Morgen steeds meer wolken met tegen het einde van de dag kans op buien. Maximaal tussen 15 en 22 graden. Maandag wisselvallig en frisser. Dinsdag weer wat beter weer.
9: Dit is de tijdloze.
6: Met de paplepel.
9: Een goeiemiddag. Tijdloze muziek, daar staat geen leeftijd op. En meestal krijg je die muziek ook gewoon mee van je ouders. Met de paplepel, letterlijk. Het volgende uur hoor je fantastische platen gekozen door kinderen die muziek leren kennen hebben dankzij hun ouders. Geniet ervan. De tijdloze.
6: Met de paplepel.

0: De Tijdloze.
1: Met de paplepel.
2: Hallo, ik ben Jimmy Vriens, 34 jaar. En onderweg naar Spanje elk jaar met de familie in de auto werd de cd van Doe Maar altijd afgespeeld. In het begin was dat aanpassen, want natuurlijk, het is in het Nederlands en onze Vlaamse taal komt daar niet altijd even juist overeen. Maar na een tijd, met genoeg te horen, wou we het zelf na een tijd ook horen. Dus ik vraag het liedje van Doe Maar sinds een dag of twee.
0: De Tijdloze.
1: Met de paplepel.

Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur.

0: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
2: De tijdloze live.

0: De tijdloze.
1: Met de paplepel.
2: Mijn naam is Amber en toen ik klein was en David Bowie op de radio stond, vroeg mijn mama steeds wie zingt dat, waardoor mijn zus en ik steeds wisten dat is David Bowie. Dus op den duur kenden wij heel zijn repertoire van buiten en zijn wij ook een fan geworden. Ons hele huis staat ook vol met attributen van hem. Ook in de kerstboom zijn recent kerstbollen van David Bowie toegevoegd. Dus ik zou graag Rebel Rebel van David Bowie horen.
0: De tijdloze.
1: Met de paplepel.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
2: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
4: En hier uw linkeroor.
3: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
4: Wat blief?
3: Zie je het wel?
4: Oh, amai, dat is ampetant.
3: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
4: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
3: Wat?
4: Aan halve prijs?
3: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
4: Wat blief?
3: Bij Hans.
4: Ja, ja, het kan anders.
5: De tijdloze.
6: Met de paplepel.
7: Hallo, ik ben August. Ik was ooit eens samen met mijn papa aan het terugrijden van een restaurantje, redelijk laat. En we waren gewoon met twee en langs de weg zagen wij een paar mensen liften die dan bij ons in de auto kwamen. En ze vroegen aan mijn vader, wat is uw lievelingsliedje? En dat bleek van Basement Jack's Where's Your Head At te zijn. En dat was ook eigenlijk iets dat ik totaal niet wist van mijn vader. We luisteren wel vaak muziek samen, maar die vraag had ik nooit gesteld. Dus ik was wel verbaasd van die keuze, want dat is niet zijn typische muzieksmaak. En ja, sindsdien ben ik altijd beginnen luisteren en nog altijd vind ik dat een super tof liedje.
5: De tijdloze.
6: Met de

0: met de paplepel.
1: Mijn naam is Eloïse, ik ben geboren in 2003. Maar met de paplepel kreeg ik pure jaren 80 binnen. Bowie, Sisters of Mercy, Pixies. Maar er is één band die ik met de pollepel binnenkreeg. En dat was of is nog steeds Vive La Fête. Al van heel kleins af aan sleurden mijn ouders mij mee naar hun optredens. En ik als zevenjarig kind tussen al die veertigers. Ze zetten mij dan vooraan voor de barricade met zo'n gigantische koptelefoon op mijn hoofd of gewoon in de nek van een van die veertigers. We gaan nog altijd naar hun shows. En ik ben eens gaan tellen en ik heb ze een dertigtal keer live gezien in mijn leven. Dus heel veel. Maar een van mijn favorieten blijft toch sowieso Exactement.
2: De tijdloze.
0: Met de paplepel.

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
4: De tijdloze.
5: Met de paplepel.
6: Hallo, ik ben Andy en kies het nummer Skandaal in Sperrbezirk van de Spider Murphy Gang. We reisden elk jaar naar de familie in Oostenrijk en Duitsland. Ook al wisten we op jonge leeftijd nog niet wat al de pikante en dubbelzinnige teksten betekenden, zongen we het met volle borst mee. Met de neefjes hebben we meermaals het telefoonnummer 32-16-8 uitgeprobeerd. Dat hilarische momenten met zich meebracht met de dame aan de andere kant van de lijn die de telefoon opnam.
4: De tijdloze.
5: Met de paplepel.

0: De tijdloze.
1: Met de paplepel.
2: Hallo, ik ben Sophie. En het liedje dat ik heb gekregen als paplepel is What I've Done van Linkin Park. Dat lied werd vroeger super vaak in de auto gespeeld. Eigenlijk gewoon Linkin Park in het algemeen. En ja, What I've Done is echt een lied dat mij altijd is bijgebleven vroeger. We zongen altijd samen met mijn broer en mijn papa. Ze zijn ongelooflijke fan van Linkin Park. En zo heb ik dat natuurlijk een beetje meegekregen. Doei!
0: De tijdloze.
1: Met de paplepel.

0: deze storm bij Jumbo.
1: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja van Jumbo.
2: De tijdloze.
3: Het is 1 uur. Goedemiddag. Jeugdverblijven leren hoe ze klachten over geluidsoverlast kunnen voorkomen. Het Centrum voor Jeugdtoerisme lanceert een project om geluidsoverlast op jeugdverblijven te beperken. Bij jeugdverblijven die in de buurt van woonwijken liggen, komen er wel eens klachten van buren. Maar vanaf deze zomer kunnen jeugdverblijven een beroep doen op hulpmiddelen om groepen bewuster te laten omgaan met geluid, zoals luide muziek. Enerzijds met heldere afspraken, maar ook met behulp van materialen, vertelt het Centrum voor Jeugdtoerisme.
4: Vanuit de uitbater gaan we op zoek naar wat is de specifieke situatie op jouw terrein. En gaan we bijvoorbeeld samen nadenken over een grondplan, waarin dat we gaan kijken van ja, als we geluidszones instellen, dan is bijvoorbeeld hier wel aangewezen om muziek te spelen en daar helemaal niet. Dus in die grondplannen worden dan ook samen ontwikkeld en bezorgen wij dan aan hen dat ze eigenlijk ja, echt iets hebben op maat.
3: Op het Canarische eiland Fuerteventura is een Belgische vrouw van 56 dood teruggevonden. De politie vond haar lichaam op een vuilnisbelt na dagenlang zoeken. Haar zoon van 22 is opgepakt op verdenking van moord. Dat schrijven verschillende Spaanse media. De vrouw woonde al langer in Fuerteventura. Afgelopen maandag gaven vrienden en familieleden haar als vermist op toen ze haar niet meer konden bereiken. Het lichaam van de vrouw zal onderzocht worden in een forensisch ziekenhuis op het eiland. In Rusland is de grote militaire parade afgelopen. Op 9 mei herdenken de Russen traditioneel de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar de festiviteiten waren dit jaar een pak kleiner, zegt Paulien Lambert.
5: Het hele gebeuren heeft ook maar een uurtje geduurd. Dat is veel korter dan normaal. En dat komt omdat er geen militair materieel in de parade zat. Geen tanks, geen raketten, geen drones ook niet. Het wapentuig werd wel getoond in actie aan het front in Oekraïne in zo'n promovideo's. Op grote schermen werden die getoond. Ondanks een staakt het vuren is er ongerustheid dus over mogelijke Oekraïnse aanvallen.
3: De Russische president Poetin probeerde tegelijk wel zelfzekerheid uit te stralen in een korte toespraak. Hij zei dat Rusland zal winnen in deze oorlog, net als in de Tweede Wereldoorlog. Vanmiddag vrij zonnig met stapelwolken en tot 22 graden. Morgen steeds meer wolken met tegen het einde van de dag kans op buien, maximaal tussen 15 en 22 graden. Maandag wisselvallig en frisser, dinsdag weer wat beter weer.
2: De tijdloze.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2+1 gratis op alles van Boniplant.
4: Dus 2+1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 70.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1982.
0: 1982 is deze week ons gouden jaar hier op de Tijdloze Radio. En ook voor Steve Miller Band is het een gouden jaar, want ze brengen Abracadabra uit. Een plaat over liefde en magie. Het brengt hen naar de top van de hitlijsten en ze bepalen mee de sound van de jaren 80. Luister maar naar de titelsong Abracadabra, geïnspireerd door Diana Ross naar het schijnt. Dit is Steve Miller Band.
1: De Tijdloze.
0: Golden Years.
1: 1982.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL. Love to see you shine. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy. Bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl. IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Knaldi. Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: De tijdloze.
5: Gelijk als dat ze bij ons in de stad zeggen, niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
2: Well, I bet that you look good on the dance floor all night long.
1: De Tijdloze Dansant. Straks in Charlatan in Gent.
3: Are you ready to party?

0: Profel.
1: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
2: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gel polish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: De tijdloze. Het is 2 uur. Goedemiddag.
5: Jeugdverblijven leren hoe ze klachten over geluidsoverlast kunnen voorkomen. Het Centrum voor Jeugdtoerisme lanceert een project om geluidsoverlast op jeugdverblijven te beperken. Bij jeugdverblijven die in de buurt van woonwijken liggen, komen er wel eens klachten van buren. Maar vanaf deze zomer kunnen jeugdverblijven een beroep doen op hulpmiddelen om groepen bewuster te laten omgaan met geluid, zoals luide muziek. Enerzijds met heldere afspraken, maar ook met behulp van materialen, vertelt het Centrum voor Jeugdtoerisme.
6: Samen met de uitbater gaan we op zoek naar wat is de specifieke situatie op jouw terrein. En gaan we bijvoorbeeld samen nadenken over een grondplan waarin dat we gaan kijken van ja, als we geluidszones instellen, dan is bijvoorbeeld hier wel aangewezen om muziek te spelen en daar helemaal niet. Dus in die grondplannen worden dan ook samen ontwikkeld en bezorgen wij dan aan hen dat ze eigenlijk ja, echt iets hebben op maat.
5: De man van 25 die gisteravond is opgepakt voor een dodelijke steekpartij in de Antwerpse wijk Kiel, is door de onderzoeksrechter aangehouden. Dat laat het parket van Antwerpen weten. In de nacht van donderdag op vrijdag werd een man van 30 neergestoken op straat. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een tweede slachtoffer van 23 raakte gewond. Na huiszoekingen is nu een Roemeense man aangehouden op verdenking van roofmoord. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een Belgische vrouw van 56 dood teruggevonden. De politie vond haar lichaam op een vuilnisbelt na dagenlang zoeken. Haar zoon van 22 is opgepakt op verdenking van moord. Dat schrijven verschillende Spaanse media. Buitenlandse Zaken bij ons bevestigt het overlijden. De vrouw woonde al langer in Fuerteventura. Afgelopen maandag gaven vrienden en familieleden haar als vermist op toen ze haar niet meer konden bereiken. Het lichaam van de vrouw zal onderzocht worden in een forensisch ziekenhuis op het eiland. Vanmiddag vrij zonnig met stapelwolken en tot 22 graden. Morgen steeds meer wolken met tegen het einde van de dag kans op buien. Maxima tussen 15 en 22 graden. Maandag wisselvallig en frisser. Dinsdag weer wat beter weer.

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja,

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. De tijdloze live.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Peugeot.
2: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
8: Chin chin.
7: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
8: Knalprijs.
7: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leidse winkels gewoon open.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 80.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 1982.
2: De tijdloze radio presenteert je deze week 1982 als Golden Year. En in dat jaar slaan Simple Minds na 4 platen een andere richting uit. Ze brengen New Gold Dream uit. En het betekent hun doorbraak in Europa. Op die plaat staan grootste songs die tot op de dag van vandaag nog altijd op een setlist staan. Luister maar naar de wereldhit Someone Somewhere in Summertime en Simple Minds.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1982.

0: Bij IC ParisXL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij IC ParisXL. Laten ze je zijn. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: De tijdloze.
4: Hi, I'm Florence of Florence the Machine.
5: Hey, we zijn Jan en Dries van Blackbox Revelation.
6: Hallo, ik ben Daan en je luistert naar
7: De Tijdloze.

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
1: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Nu bij Maxizo.
8: Hallo!
7: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
9: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
10: Kia. Movement that inspires.
11: De tijdloze. Het is 3:00. Goedemiddag.
12: Man van 25 aangehouden voor roofmoord in Antwerpen. De onderzoeksrechter heeft een man van 25 aangehouden voor de moord op een man van 30 in de Antwerpse wijk Kiel. De dertiger werd neergestoken op straat in de nacht van donderdag op vrijdag. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een tweede slachtoffer van 23 raakte gewond. Na huiszoekingen is nu een Roemeense man van 25 aangehouden op verdenking van roofmoord. In Langemark Poelkapelle is in West-Vlaanderen woedt al sinds de middag een zware brand in een loods. Bij de brand zijn asbestdeeltjes vrijgekomen, maar er is geen gevaar voor de buurt, zegt de brandweer.
13: In de dakbedekking van de loods is er asbest aanwezig. De verspreiding van deze asbest is echter beperkt gebleven tot de gronden van het landbouwbedrijf en vormt geen gevaar voor de verdere omgeving. Er zijn geen slachtoffers en de ruime omgeving is afgesloten voor alle verkeer om de hulpverlening verder te laten verlopen.
12: Peter Madjar heeft de eed afgelegd als de nieuwe premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar officieel een einde aan de regeerperiode van Viktor Orbán. De partij van Madjar won een maand geleden de verkiezingen in Hongarije en behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. Op het plein voor het parlement in Boedapest zijn tienduizenden mensen verzameld om de zitting te volgen. Madjar zal daar straks ook nog speechen en daarna staan er nog concerten en festiviteiten gepland. Niet Anna van der Breggen, maar wel de Spaanse Paula Blasi is de eindwinnares van de Vuelta Feminina. In de slotrit met finish op de extreem steile Angliru reed Blasi weg van Van der Breggen, die in de rode leiderstrui was gestart. Ze werd tweede in de etappe. De ritwinst was voor de Zwitserse Petra Stiasny, maar de eindzege is dus voor Blasi. Lotte Kopecky neemt de groene puntentrui mee naar huis. Vanmiddag zonnig met stapelwolken en tot 22 graden. Morgen steeds meer wolken met tegen het einde van de dag kans op buien. Maxima tussen 15 en 22 graden. Maandag wisselvallig en frisser. Dinsdag weer wat beter weer.
14: De tijdloze.
15: Niet.

Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. De tijdloze live.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Nou wel, als ik last minute probeer te boeken... heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet... maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
2: Absoluut. Met de Pro van Profel. Dat beloven wij.
3: Ah, Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profil.be.
4: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
5: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: De tijdloze.

0: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De tijdloze. Niet kapot te kragen, zoals dat Waaienburger uitzeggen.

0: De Tijdloze.
1: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
2: Well, I bet that you look good on the dance floor.
1: Straks in Charlatan in Gent.
3: Are you ready to party?

0: go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: Met de Superplus deals van De Leize gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
8: De Tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
9: 3 gemaskerde mannen en gewapende mannen dringen in een magazijn van Krevel binnen. Kort voor de middag is de hoofdzetel van winkelketen Krevel in Grimbergen in Vlaams-Brabant overvallen. De daders konden met hun bestelwagen mee binnenglippen toen een vrachtwagen van het bedrijf binnenreed. Burgemeester van Grimbergen, Bart Laremans.
10: We hebben dan eigenlijk het hoofdgebouw van Krevel bestormd. We hebben daar een aantal personeelsleden gegijzeld, gekneveld ook, met hun vuurwapen bedreigd. En dan zijn ze binnen in het magazijn een hele hoop laptops gaan stelen. Een van de mensen die gekneveld waren heeft blijkbaar nadien wel een angstaanval gekregen en daar is dan een ambulance voor ter plaatse geweest.
9: Er is niet geschoten. Na zowat anderhalf uur zijn de daders gevlucht. Het parket onderzoekt de zaak. Bij Total Energies in de Antwerpse haven gaan de onderhandelingen in de goede richting. De werknemers van de olieraffinaderij in de Antwerpse haven wilden over 2 weken staken, omdat ze vinden dat ze niet genoeg meegenieten van de grote winst die het bedrijf maakte dankzij de hoge olieprijzen. De directie belooft nu betere loon- en arbeidsvoorwaarden. Het personeel mag nu komende weken over het nieuw voorstel stemmen. Tot die tijd zal er al zeker niet gestaakt worden. In Langemark Poelkapelle in West-Vlaanderen woedt er al sinds de middag een zware brand in een loods. Bij de brand zijn asbestdeeltjes vrijgekomen, maar er is geen gevaar voor de buurt. Niemand raakte ook gewond. En Peter Magyar heeft de eed afgelegd als de nieuwe premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar officieel een einde aan de regeerperiode van Viktor Orbán. De partij van Magyar won een maand geleden de verkiezingen in Hongarije en behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. Tijdens zijn toespraak riep Magyar de president op om op te stappen. En hij zei ook dat hij het land wilde herstellen na het polariserende beleid van Orbán. In de hoogste klasse van het vrouwenvoetbal is OH Leuven nog geen kampioen. Daarvoor had Leuven moeten winnen van Anderlecht, maar het werd 1-1. OH Leuven behoudt in de stand wel 4 punten voorsprong op Anderlecht en heeft dus nog altijd de beste papieren om zichzelf op te volgen als kampioen. Vanmiddag zon, maar ook stapelwolken en tot 22 graden. Morgen geleidelijk aan meer wolken met tegen het einde van de dag kans op buien. Maxima tussen 15 en 22 graden. Er staat ook een matige noordoostwind. Aan zee is die krachtig.

Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Love to see you shine. De tijdloze live.

0: is weer prijzenstorm bij Jumbo.
1: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 60.

0: Golden Years.
1: 1982.
2: Wat krijg je als je Ierse rock mengt met Amerikaanse soul? Wel, dan krijg je in 1982 de plaat 2 Rye A van Dexys Midnight Runners. Een ongelooflijk succes in Groot-Brittannië en bij ons. Het heeft misschien ook wel te maken met de hit met de clip waarin de band in jeans overal te zien zijn. Come On Eileen klinkt in 1982 overal op de radio.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1982.

0: go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
5: Oh.
4: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
5: Ah.
4: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
6: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
7: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
11: Love to see you shine.
12: De tijdloze.
13: This is Keith Richards from the Rolling Stone.
14: This is Alex Turner.
15: Hello, I'm Guy Garvey from Elbow. You're listening to the best radio station in the world.
12: De tijdloze.

0: proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
1: Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
3: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt, 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
6: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: De tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
8: Er is nu al veel belangstelling voor de aankomst van het cruiseschip in Tenerife. Geen enkele passagier op het Nederlandse cruiseschip heeft momenteel symptomen van het Hantavirus, ook onze twee landgenoten niet. Aan boord moet iedereen in quarantaine blijven in hun hut tot het schip morgenochtend aankomt op het Spaanse eiland Tenerife. En van daaruit zullen ze met het vliegtuig gerepatrieerd worden naar hun thuisland. De aankomst van het schip kan op veel internationale aandacht rekenen, vertelt Matthias Tuils daar ter plaatse.
9: Je merkt de zenuwachtigheid natuurlijk wel. Het is hier een af- en aanrijding van officiële wagens, zowel van de havenpolitie als van de Guardia Civil. Er zijn briefings die volgen. Je ziet geuniformeerde mensen samenstaan. En ja, de pers die is hier massaal aanwezig, hebben hun plaatsen al ingenomen. Maar voorlopig krijgen we heel weinig te weten. Hopelijk gaat dat in de komende uren veranderen.
8: Drie gemaskerde en gewapende mannen hebben de hoofdzetel van winkelketen Krevel in Grimbergen in Vlaams-Brabant overvallen. Er is niet geschoten en na zowat anderhalf uur zijn de daders gevlucht. Burgemeester Bart Laremans.
10: Ze hebben dan eigenlijk het hoofdgebouw van Krevel bestormd. Ze hebben daar een aantal personeelsleden gegijzeld, gekneveld ook, met een vuurwapen bedreigd. En dan zijn ze binnen in het magazijn een hele hoop laptops gaan stelen.
8: Het parket onderzoekt de zaak. Vandaag viert het Brussels hoofdstedelijk gewest het Irisfeest, want het gewest bestaat 37 jaar. Er gebeurt heel wat in het centrum van Brussel, maar ook in de gemeenten er rond. In Watermaal Bosvoort bijvoorbeeld, vertelt deze bewoonster.
11: Onze gemeente organiseert allerlei dingen. We vinden dat fantastisch om allemaal samen te komen met onze kinderen, andere families. En we genieten ook van het mooie weer. We hebben hier zo van die visjes gemaakt. We gaan zo direct een ijsje eten. Daar waren er ook tekeningen voor kinderen. En we hebben net hier een fakir gezien. En ik weet niet wat er nog te komen is, maar we zijn nieuwsgierig.
8: Het Israëlisch leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op buurland Libanon, ondanks de wapenstilstand. De aanvallen waren vooral gericht op het zuiden van Libanon. Daar had het Israëlisch leger tot voor kort nog opgeroepen om onmiddellijk te vertrekken. Intussen zegt het Verenigd Koninkrijk een oorlogsschip te sturen naar het Midden-Oosten om mee de belangrijkste olieroute in de straat van Hormuz te beschermen. De Uruguayaan Guillermo Silva heeft de tweede rit in de wielerronde van Italië gewonnen. In een sprint met een kleine groep was de renner van Astana sneller dan de Duitse Stork en de Italiaan Ciccone. Silva wordt ook de nieuwe leider. Vanavond en vannacht is het bewolkt. Hier en daar wordt het ook nevelig bij minima tussen 3 en 12 graden. Morgen steeds meer wolken. Tegen de avond stijgt de kans op buien. Nog 19 graden dan. Vanaf maandag wisselvalliger en frisser.
12: De tijdloze.
8: Niet

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 70.

0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: De tijdloze.
6: Niet kapot te krijgen, Jan. Gelijk als Willy zeggen in de Kempen.

0: De Tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
3: Well, I bet that you look good on the dance floor all night long.
2: De Tijdloze Dansant. Straks in Charlatan in Gent.
4: Are you ready to party?

0: go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
7: Oh.
6: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
7: Ah.
6: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
8: De tijdloze. Het is 6 uur. Goedenavond.
9: Nog Belgen hebben contact gehad met besmette passagiers van het cruiseschip. Nog 3 Belgen moeten thuis in quarantaine omdat ze contact hebben gehad met besmette passagiers van het Nederlandse cruiseschip. Die besmette personen hadden het schip eerder al verlaten. In totaal moeten er nu dus 4 Belgen thuis in quarantaine, bovenop de 2 Belgische passagiers die nog op het cruiseschip zitten. Dat schip komt morgenochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Reporter Matthias Stuyls is daar al. De aankomst van het schip kan op veel internationale aandacht rekenen, zegt hij.
10: Je merkt de zenuwachtigheid natuurlijk wel. Het is hier een af- en aanrijden van officiële wagens, zowel van de havenpolitie als van de Guardia Civil. Er zijn briefings die volgen. Je ziet geuniformeerde mensen samenstaan. En ja, de pers die is hier massaal aanwezig, hebben hun plaatsen al ingenomen. Maar voorlopig krijgen we heel weinig te weten. Hopelijk gaat dat in de komende uren veranderen.
9: De 2 Belgen vliegen na hun aankomst op Tenerife naar ons land, waarna ze gecontroleerd worden in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Als alles goed gaat, mogen ze naar huis, maar ze zullen thuis nog wel enkele weken in quarantaine moeten blijven. Een man van 21 die zijn ex-vriendin had aangevallen met een mes in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het incident gebeurde gisterenmiddag. De ex-vriendin van 23 raakte zwaar gewond in het gezicht. Haar buurvrouw belde de hulpdiensten. De politie kon snel de ex-vriend oppakken. De onderzoeksrechter heeft hem nu aangehouden. Het Israëlisch leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op buurland Libanon, ondanks het staakt het vuren dat nog altijd van kracht is. De aanvallen waren vooral gericht op het zuiden van Libanon. Daar had het Israëlisch leger kort voordien nog opgeroepen om onmiddellijk te vertrekken. Intussen zegt het Verenigd Koninkrijk een oorlogsschip te zullen sturen naar het Midden-Oosten om mee de belangrijke olieroute in de straat van Hormuz te beschermen. Het schip zou daar later mogelijk ook ingezet worden bij een internationale missie om het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz te beveiligen. De Uruguayaan Guillermo Silva heeft de tweede rit in de wielerronde van Italië gewonnen. In een sprint met een kleine groep was de renner van Astana sneller dan de Duitser Stork en de Italiaan Ciccone. Silva wordt ook de nieuwe leider. En vandaag viert het Brussels hoofdstedelijk gewest het Irisfeest, want het gewest bestaat 37 jaar. Er zijn evenementen in het centrum van Brussel, maar ook in de gemeente er rond, zoals in Watermaal Bosvoorde.
11: Er zijn veel activiteiten van de Belle Époque.
12: Je kan een ijsje gaan eten, je kan op de springkasteel, je kan tekenen.
13: Oh, het is heel leuk, een hele mooie sfeer met de zon. Het is altijd leuk, dus het is plezant.
9: Het Irisfeest valt samen met de Europadag die de Schuman-verklaring herdenkt. Die verklaring vormde de basis van het moderne Europa. Vanavond en vannacht is het bewolkt. Hier en daar wordt het ook nevelig bij minima tussen 3 en 12 graden. Morgen steeds meer wolken en tegen de avond stijgt de kans op buien nog 19 graden dan. Vanaf maandag wisselvalliger en frisser.
1: Dit is de tijdloze.
14: Are you ready to party?
15: Goedenavond, er staan weer heel wat dansbare tijdloze kleppers voor je klaar. Ik heb het onder andere over Roxy Music, Stromae, Marvin Gaye, Madonna, Fleetwood Mac en Guns N' Roses met Welcome to the Jungle. Welcome to the tijdloze dansant, DJ 44, the stage is yours.
1: De tijdloze dansant.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: De tijdloze Life.

0: jaar voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
1: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: We're about ready to have a party.
3: De tijdloze dansant.

0: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Are you ready to party?
2: De tijdloze dansen.

0: Tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
1: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. De supporters van Club Brugge hebben zelf kritiek op het gedrag van de supporters die vorige week antisemitische liederen hebben gezongen tijdens de wedstrijd op Anderlecht. Het parket opent een onderzoek voor aanzetten tot haat of geweld en clubvoorzitter Bart Verhagen moet zich als vertegenwoordiger van de club ook laten verhoren. En dat vinden supporters wel vreemd, zegt Frederik van Eno van de Local 78, de grootste supportersclub van Club Brugge.
2: De supportersfederatie wil zich eerst en vooral distancieren van alle gedrag die eigenlijk leidt tot haat. Dat is iets die niet kan. We zijn een familie waar dat alles en iedereen ook welkom is. We gaan ook moeten kijken wat het onderzoek uitweest. Ik betreur dat onze voorzitter hem daar moet gaan voor verantwoorden. Als iemand anders iets uitsteekt, dan kan je daar toch onmogelijk zelf voor verantwoordelijk gaan gesteld worden.
1: Een man van 21 die zijn ex-vriendin heeft aangevallen met een mes in Denderleeuwen in Oost-Vlaanderen is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het incident gebeurde gisterenmiddag. Het meisje raakte zwaar gewond in het gezicht. Haar buurvrouw belde de hulpdiensten. De politie kon snel de ex-vriend oppakken. De onderzoeksrechter heeft hem nu aangehouden. Er zijn nog 3 Belgen geïdentificeerd die in thuisquarantaine moeten omdat ze contact hebben gehad met besmette passagiers van het Nederlandse cruiseschip. Die besmette personen hadden het schip eerder al verlaten. In totaal moeten nu dus 4 Belgen thuis in quarantaine, bovenop de 2 Belgische passagiers die nog op het cruiseschip zitten. En dat schip komt morgenochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. De 2 Belgen zullen na hun aankomst op Tenerife in elk geval overgevlogen worden naar ons land en medisch onderzocht worden. Als ze in orde zijn, mogen ze naar huis, maar ze zullen thuis nog enkele weken in quarantaine moeten blijven. Peter Magyar heeft de eed afgelegd als nieuwe Hongaarse premier tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. En daarmee komt na 16 jaar officieel een einde aan de regeerperiode van Viktor Orbán. De partij van Magyar won een maand geleden de verkiezingen in Hongarije en behaalde toen een 2/3 meerderheid in het parlement. Pauline Lambert bekeek de beelden.
3: De menigte is in de stralende zon buiten het parlement verzameld om de eerste zitting van het nieuwe parlement te volgen. Kort daarna legt Magyar echt de eed af.
4: Eén Magyar Peter.
5: Fogadom.
4: Fogadom.
3: Hij wil meteen wetten voor het parlement brengen om de corruptie aan te pakken. En hij richtte zich tijdens zijn toespraak ook tot de president in de zaal. Hij riep die opnieuw op om op te stappen, net als andere hooggeplaatste figuren. Hij zei ook dat hij het land weer wil verenigen na het polariserende beleid van Orbán. De zitting werd afgesloten met de Europese hymne en ook de Europese vlag wappert opnieuw aan het Hongaarse parlement.
1: In de degradatieplay-offs van het voetbal zit de laatste speeldag erop. La Louvière tegen Cercle Brugge eindigt op 4-1. Zulte Waregem won met 2-1 van Dender. Dender was al langer zeker dat het nog 2 wedstrijden moet spelen om in de hoogste klasse te kunnen blijven. Vanavond en vannacht bewolkt, hier en daar nevelig, minimaal tussen 3 en 12 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en kans op buien, dan nog tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de Tijdloze.
6: Are you ready to party? De Tijdloze Dansant.

0: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
1: Love to see you shine.
2: De tijdloze live.

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: De tijdloze live.

0: voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
1: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Okay, party people in the house.
5: De tijdloze dansant.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. 29 opvarenden van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Onder hen zijn ook de 2 Belgen die nu nog aan boord zijn van dat schip. Na aankomst in Eindhoven gaan zij meteen naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen voor een medische evaluatie. Het schip komt wellicht in de ochtend aan voor de kust van Tenerife, een van de Canarische eilanden. En dan volgt er een grootschalige evacuatie, vertelt Matthias Tuijls ter plaatse.
3: Tussen 4 en 6 lokale tijd zou het schip aankomen en voor anker gaan. En voor anker gaan, dat zeg ik heel bewust, want het zal dus niet aanmeren. Er is geen contact met de wal. Dat is iets wat de Canarische regering bedongen heeft. Daarna zullen de opvarenden in een soort van opblaasbootjes van die Zodiac-boten per 5 aan de wal worden gebracht. Dat gaat een beetje synchroon zijn per nationaliteit. En eigenlijk synchroon met de repatriëringstoestellen die vertrekkers klaarstaan op de luchthaven Tenerife-Sur. Want eens aan de wal, dat is heel duidelijk gemaakt, dan is het meteen de bus op, ontsmettingsmaatregelen, zo snel mogelijk naar de luchthaven en zo snel mogelijk opstijgen.
2: De Europese omroeporganisatie EBU, dat is de organisator van het Eurovisie Songfestival, heeft de Israëlische openbare omroep een waarschuwing gegeven omdat zij de regels heeft overtreden. Op sociale media is er namelijk een video gepost waarin de Israëlische kandidaat in Wenen in verschillende talen oproept om op zijn nummer te stemmen en graag 10 keer, dat is het maximale aantal. Zo'n directe oproep voor 1 artiest of 1 lied mag niet. Na de waarschuwing is de video verwijderd. Over de deelname van Israël zelf is er ook dit jaar veel te doen wegens de massamoord in Gaza en de oorlog in Libanon. Verschillende landen, waaronder Nederland, doen daarom niet mee. De eerste halve finale in Wenen is dinsdag. De grootste supportersclub van Club Brugge keurt het gedrag af van de supporters die vorige week antisemitische liederen hebben gezongen richting supporters van Anderlecht. Het parket heeft een onderzoek geopend voor aanzetten tot haat of geweld en clubvoorzitter Bart Verhagen moet zich als vertegenwoordiger laten verhoren. Je hoort Frederik van Eno van supportersclub The Locals 78.
4: Ik kan uit zekerheid zeggen dat Club Brugge Foundation, de supportersfederatie, dat we er eigenlijk alles in het werk stellen om dit te gaan weren in het stadion, om bewustmakingen te gaan doen. We moeten positief gaan supporteren voor onze eigen ploeg. Allee, stel je voor dat hierdoor een arrest komt, dat wij wedstrijden achter gesloten deuren gaan moeten gaan spelen. Dat zijn enkele die hier de oorzaak van zijn en dat is iets dat ontoelaatbaar is.
2: Ja, vanavond speelt Club Brugge thuis tegen Sint-Truiden. Vanavond en vannacht iets meer wolken met kans op wat nevel, temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken met regen en buien in de Ardennen. Tegen de avond ook buien in Vlaanderen bij temperaturen tot 22 graden in het centrum, aan de kust 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: De Tijdloze.
1: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
2: Well, I bet that you look good on the dance floor all night long.
1: De Tijdloze Dansant. Straks in Charlatan in Gent.
3: Are you ready to party?

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het Canarische eiland Tenerife maakt zich op voor een grootschalige evacuatieoperatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip, waarop het Hanta-virus is uitgebroken. 3 mensen die besmet zijn geraakt zijn overleden. Het schip zal in de vroege ochtend aankomen voor de kust van Tenerife en daarvoor anker gaan. En daarna zullen de opvarenden met opblaasbootjes naar de wal worden gebracht en moeten ze zo snel als mogelijk naar de repatriëringsvliegtuigen. De 2 Belgen aan boord kunnen mee met een Nederlands toestel. Wanneer is nog niet duidelijk, vertelt Matthias Tuijls ter plaatse.
3: Die 2 Belgen zijn strikt medisch opgevolgd aan boord. Die zijn ook asymptomatisch. Wat we weten is dat ze met een Nederlands vliegtuig zouden worden gerepatrieerd, maar dat vliegtuig is nog niet vertrokken. Wat wel zeker is, is dat die 2 Belgen bij aankomst in Nederland zo snel mogelijk naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen worden overgebracht. Dan volgen daar nog testen en ook thuis zouden ze strikt worden opgevolgd gedurende weken. De lokale autoriteiten die hebben zich hier zowat 48 uur gegeven om heel die operatie te beëindigen. En dat komt omdat de zeeomstandigheden, de kalme zee en bijna geen wind, dat die momenteel nog gunstig zijn voor zo'n operatie. Vanaf dinsdag zou het weer beginnen veranderen en wordt die sowieso al kritieke operatie wordt die veel moeilijker.
2: Schotland moet onafhankelijk worden voor de volgende Britse parlementsverkiezingen van 2029. Dat heeft de Schotse premier John Swinney gezegd. Hij wil zo voorkomen dat Nigel Farage van het rechtspopulistische Reform UK als eventuele nieuwe Britse premier de strijd voor onafhankelijkheid van Schotland zou tegenhouden. Reform UK was afgelopen week de grote winnaar van de lokale verkiezingen. Ook in Schotland won Farage veel zetels. De Schotse nationale de partij van Swinney is wel opnieuw de grootste. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal ontvangt leider Club Brugge de 3e in de stand Sint-Truiden. We gaan naar Brugge bij Peter van den Bent. Wat een kwartier gespeeld. Wat is daar al gebeurd?
4: 1-0 de voorsprong voor Club Brugge. Nu Seys die nog een keer uithaalt, maar het was wel een matige start van Club Brugge. Niet vooruitgestuurd door de heroverde leiderspositie van een week geleden, maar eerder een flauw begin. Tot dan ineens een goede diepe bal van Mechelen. Voorbereidend werk van Solis en Tresoldi legde die in minuut 12. De eerste doelpoging, eerste bal tussen de palen in doel. En zo dus Sint-Truiden nummer 3 in het klassement. Inderdaad op achtervolgen aangewezen al vroeg in de wedstrijd. Want inderdaad net iets meer dan een kwartier onderweg. En 1-0 voor Club Brugge.
2: Dank je Peter. En Tender, de laatste van de degradatie-play-offs, zal tweede klasser Lommel moeten verslaan om in de hoogste klasse te kunnen blijven. De Limburgers wonnen vanavond ook de terugwedstrijd tegen Beerschot in de promotiefinale. Het werd 1-3. Lommel speelt nu 2 keer tegen Dender. Vanavond en vannacht iets meer wolken met kans op nevel. Temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst veel zon. Later meer wolken met regen en buien in de Ardennen. Tegen de avond ook buien in Vlaanderen. Bij temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de tijdloze.

0: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
2: De tijdloze live.
3: De tijdloze.
4: Goeie avond.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Boedapest is een groot volksfeest aan de gang na de eedaflegging van Péter Magyar als nieuwe premier. Daarmee is officieel een eind gekomen aan 16 jaar Hongarije onder Viktor Orbán. Op het plein voor het parlement in Boedapest zijn tienduizenden mensen bijeen. Magyar heeft daar ook een toespraak gehouden. Ja, Stefan Bos in Boedapest, wat valt je daarop?
3: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
2: Dank je, Stefan. Schotland moet onafhankelijk worden voor de volgende Britse parlementsverkiezingen in 2029. Dat heeft de Schotse premier John Swinney gezegd. Ja, Peter de Krobbelen, waarom doet hij dat?
4: Ja, hij wil Nigel Farage van het rechtspopulistische Reform UK te snel af zijn. Want Farage heeft van de week in de lokale verkiezingen veel zetels gewonnen. Ook in Wales en ook in Schotland. De Schotse nationale partij van Swinney is wel nog altijd de grootste, maar heeft wel zetels verloren. En volgens Swinney is Farage misschien wel op weg om premier te worden en dan ziet hij de Schotse onafhankelijkheid, zijn droom, niet realiseerbaar, want Farage is dat niet genegen. Dus zegt Swinney, snel werk maken van die onafhankelijkheid.
2: Ja, de Britse premier Keir Starmer blijft kritiek krijgen na de slechte resultaten van zijn Labour-partij. Opstappen doet hij niet, zegt hij, maar er is nu wel een eerste uitdager opgestaan.
4: Catherine West heet ze, een parlementslid van net buiten Londen. En ze riep in een interview met de Britse zender BBC Labour-ministers op om zich tegen maandag kandidaat te stellen als partijvoorzitter. Of, zei ze, ik zal het zelf doen. Het zijn straffe woorden, maar ze wil sowieso een nieuwe voorzittersverkiezing uitlokken. De Starmer wankelt, zoveel is duidelijk.
2: Peter, dankjewel. De twee Belgen die nog aan boord zijn van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is uitgebroken, vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Na aankomst in Eindhoven gaan ze meteen naar het Universitaire Ziekenhuis Antwerpen voor een medische check-up. Het cruiseschip komt wellicht in de ochtend aan voor de kust van Tenerife, een van de Canarische eilanden. En dan volgt er een grootschalige evacuatie, vertelt Matthias Tuijls ter plaatse.
5: Tussen 4 en 6 lokale tijd zou het schip aankomen en voor anker gaan. En voor anker gaan, dat zeg ik heel bewust, want het zal dus niet aanmeren. Er is geen contact met de wal. Dat is iets wat de Canarische regering bedongen heeft. Daarna zullen de opvarenden, zullen die in een soort van opblaasbootjes van die Zodiac-boten per 5 aan de wal worden gebracht. Dat gaat een beetje synchroon zijn per nationaliteit. En eigenlijk synchroon met de repatriëringstoestellen die vertrekkers klaarstaan op de luchthaven Tenerife-Sur. Want eens aan de wal, dat is heel duidelijk gemaakt, dan is het meteen de bus op, ontsmettingsmaatregelen, zo snel mogelijk naar de luchthaven en zo snel mogelijk opstijgen.
2: Sport in de Champions Playoffs van het voetbal ontvangt leider Club Brugge de 3e in de stand als Sint-Truiden. Peter van den Bent in de 2e helft. Hoe staat het daar?
6: 2-0, dat is de voorsprong voor Club Brugge, dat 2 keer scoort aan het begin van elke helft. En telkens bij de eerste kans, de begin van de match van Club was aarzelend. Trissel die scoorde na 12 minuten. Daarna was Club Brugge heer en meester, dominant en de controle over de wedstrijd. En was er ook nog gevaar via Stankovic Forbes. 2 grote kansen van Hans van Aken die hij niet benutte. Sint-Truiden kwam helemaal niet in het stuk voor. En dan bij het begin van de tweede helft Flater Taniguchi, afgestraft door Forbes voor 2-0. En zo lijkt Club Brugge op weg om 3 punten te pakken en de druk opnieuw te leggen bij eerst achtervolger Union. We spelen natuurlijk nog wel een dik half uur, maar Club 2-0.
2: Peter, dankjewel. En Dender, de laatste van de degradatie play-offs, zal tweede klasser Lommel moeten verslaan om in de hoogste klasse te kunnen blijven. De Limburgers wonnen vanavond ook de terugwedstrijd tegen Beerschot in de promotiefinale. Het werd 1-3. Lommel speelt nu 2 keer tegen Dender. Het weer nog, vannacht iets meer wolken met kans op wat nevel bij temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken met regen en buien in de Ardennen en tegen de avond ook buien in Vlaanderen. Temperaturen tot 22 graden in het centrum, aan de kust 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. De tijdloze.
0: is de tijdloze.

0: de tijdloze.
1: Hello, we're Ted and Ben from Mumford & Sons.
2: Hallo, wij zijn Intergalactic Lovers.
3: Hi, this is Mika, here on your favorite radio station.
0: De tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabriks. In het Verenigd Koninkrijk neemt de druk op premier Keir Starmer toe na de rampzalige resultaten van zijn partij Labour bij de lokale verkiezingen. In Engeland zijn nu alle stemmen geteld. Labour verliest er zowat 1500 zetels en houdt er zowat 1000 over. En de rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage haalt vanuit het niets bijna 1500 zetels. Ook in Wales en Schotland deed Reform UK het goed. Premier Starmer zegt dat hij niet denkt aan opstappen, maar er is wel al een eerste uitdager of uitdaging, vertelt Peter de Kroeble.
3: Catherine West heet ze, een parlementslid van net buiten Londen. En ze riep in een interview met de Britse zender BBC Labour-ministers op om zich tegen maandag kandidaat te stellen als partijvoorzitter. Of, zei ze, ik zal het zelf doen. Het zijn straffe woorden, maar ze wil sowieso een nieuwe voorzittersverkiezing uitlokken. De Starmer wankelt, zoveel is duidelijk.
2: In Boedapest is een groot volksfeest aan de gang na de eetaflegging van Peter Magyar als nieuwe premier. Daarmee is officieel een eind gekomen aan 16 jaar Hongarije onder Viktor Orbán. Op het plein voor het parlement in Boedapest zijn tienduizenden mensen bijeen. Magyar heeft daar ook een toespraak gehouden. Stefan Bos was erbij.
4: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van, ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
2: En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden, de derde in de stand. Peter van den Bent.
5: Een al bij al makkelijke overwinning voor Club Brugge tegen Sint-Truiden, dat toch een mate klein bleek en met maar 2-0 nog goed wegkwam. STVV begon wel ambitieus met voetbal vooruit en Club nam een aarzelende start. Maar bij de eerste Brugse aanval na 12 minuten scoorde Trissol die 1-0. Club ging beter voetballen en beheerste en controleerde de rest van de wedstrijd met sprekend gemak. Van Aken miste twee grote kansen. Doelman Kokubo redde een paar keer sterk. Maar meteen na de pauze volgde de 2-0 dan toch via Forbes na een blunder van Taniguchi. Ook Kokubo prutste even mee en Merlin pakte een rode kaart op het uur. Goto trapte voor STVV één keer scherp op doel. Van den Heuvel redde knap. En voorts had Club er ook makkelijk 5 kunnen maken. Maar 2-0 dus. En Club Brugge voorlopig 4 punten los. De druk ligt weer even bij Union.
2: En Union speelt morgenavond thuis tegen KV Mechelen. Vannacht bewolkt met kans op wat nevel. Temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst zonnig. Later meer wolken met regen en buien in de Ardennen. Tegen de avond ook buien in Vlaanderen bij temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de tijdloze.

0: voorbije avond tienduizenden mensen samengekomen om de eedaflegging van Péter Madjar te vieren, de nieuwe Hongaarse premier. Op het plein voor het parlement werd een groot volksfeest georganiseerd. Madjar heeft er ook een toespraak gehouden. En correspondent Stefan Bos luisterde mee.
1: Wat mij is bijgebleven is zijn oproep aan de president om af te treden. En dat heb ik nog nooit gezien tijdens mijn jaren hier in Hongarije. Hij zei tegen de president: u heeft gezegd dat de helft van het land bestaat uit insecten die uitgeroeid moesten worden. Ga nu alsjeblieft weg. Het is nu voor u de tijd om af te treden. En toen zei de president: nog altijd bestaat het vaderland. Maar het was een enorme harde confrontatie in het parlement die ik nog niet eerder heb gezien hier.
0: In Mali in West-Afrika zijn opnieuw tientallen mensen gedood bij aanvallen van een terreurgroep die banden heeft met Al-Qaeda. Eerder deze week kwamen bij verschillende aanslagen van die terreurgroep ook al zeker 30 mensen om het leven. Die terreurgroep wil strenge islamitische wetten invoeren in Mali en ze steunt ook rebellen die willen dat het noorden van het land onafhankelijk wordt. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen met 2-0. In het klassement blijft Club Brugge aan de leiding staan en Sint-Truiden blijft derde. Wouter Franke, de trainer van Sint-Truiden, was ondanks de nederlaag toch tevreden.
2: We hebben een bepaald DNA gecreëerd waar je moet voetballen. En we hebben dat al een paar keer heel goed laten zien tegen Club Brugge. Omdat zij ook wel op dezelfde manier erin staan. En vandaag was het net niet goed genoeg om er echt meer tegenover te zetten.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Lokaal is er kans op nevel. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken en kans op buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.